zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.

je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur na een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.

Arlo bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur na een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam. Rotterdam.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluit bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover.
3: Welkom. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.

Ja, een zeer toepasselijk nummer. Een nummertje van Daniel Boone. En de Beautiful Sunday. En als je naar buiten kijkt, ja, dan denk ik ook wel, nou, het wordt wel een mooie dag vandaag. Het is 9:03. We gaan lekker door met muziek. De muziek die het hem doet. De muziek hier bij de ochtend. Met Rinus. En dadelijk schuift Otto weer aan. To each his own. His faith, hope,

Ja, lekker nou lang met je dit natuurlijk. Ja, dat zag ik eventjes iets te laat. Maar het kwam allemaal goed. Faith, Hope and Charity. Ja, dat was de titel. Do it. Oh. Maar we hebben nog meer lekkere muziek, dus we kunnen de nummertjes niet te lang uit laten draaien natuurlijk. Ja, het is een nummer van 6 minuten. Hallo. We gaan lekker door met een nummertje van Jackie Wilson. En die hebben het over That's Why.

lekker ouwtje van Jackie Wilson. En That's Why. Maar dat hadden we al lang door. 9:10. Dan gaan we ook eventjes terug naar 1983. Doen we met Pieter Tors. Hier is Johnny.

Johnny, Johnny Be Good Tonight. Je hoorde Pieter Torres, een lekker ouwtje uit 1983. En dit zijn de Mavericks. En Dance the Night Away. Nou, hebben jullie dat gisteren nog niet genoeg gedaan? Nee? Nou, dan ga je nu eventjes lekker op de stoelen staan en ga je meedansen.

zijn altijd van die plaatjes, die zijn ineens bam bam bam, einde! Zoals deze. Van de Mavericks en Dance the Night Away. Ja, we gaan ook even een beetje naar de jaren 90 natuurlijk. En naar de jaren 2000 in de ochtend. Bobby!

Net Zero Blues. Van Moby. Ik moet zeggen Moby. Ja, dat mag ook. 9 minuutjes voor 9:30. Op deze zondag. En het is de 11e van de 10e.

Ja, het is ook een dame die begint gelijk te zingen. Dus ja, dan moet je ook gelijk even je mond houden. Die Patti LaBelle. Ja, die kennen ze natuurlijk nog wel. LaBelle, hè? LaBelle. Ja, die, die mooie plaat was dat van Lady Marmalade. Nee, die heb ik net gehad, man. Hou op met die oelari. Nee, die moet ik helemaal niet hebben. Ik had volgens mij wat anders op. Ja, nee, doe ik het weer. Nou goed, hè? Een foutje kan in een klein hoekje leggen. Deze moest ik dus hebben. Ja, uit 1970. Nou ja, uit de jaren 70, laat ik het zeggen. Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. En kijk naar buiten, de zon. Ja, de zon is er. Na al die lelijke dagen van de afgelopen week. Gisteren was het fijn. De vrijdag was het helemaal slecht. Dus ja, ik hoop dat we nu weer een beetje droog weer krijgen. Want de bomen en plantjes zo hebben allemaal weer genoeg water. Dan gaan we lekker luisteren naar dit mooie nummertje.

Santa Esmeralda. And Don't Let Me Be Misunderstood. Ja, ik had een, ik dacht dat ik een plaatje klaar was, maar dat is helemaal niet waar. Dus ik kreeg gewoon dezelfde. Nou ja, goed. We zijn er doorheen. Ja, tijd zit. En wie slaapt er vanavond? Nou, ik denk iedereen wel. Niet alleen de Lion. The Lion sleeps tonight.

Oh, die nieuwe Sedaka toch. Lekker nummertje. Breaking up, it's hard to do. En wie is dit? Oh, Howard Johnson. Howard Johnson, ja. Keeping love. Heb je een verzoekplaatsje, Colin? Lekker aanvragen voor straks na 10 uur. Dan zit ik hier samen met collega. Nou ja, de collega die zit er al mee.

Ja, als je het nou over lekkere muziek hebt om lekker even nog bij weg te dompelen. Nou, dan moet je echt een nummertje opzetten van Howard Johnson. Dan val je zeker in slaap. Met dit nummer, even kijken, deze. Ja. Met deze kan je ook lekker in slaap vallen, wist je dat? Ik heb altijd gedacht van Kool & The Gang, die maakte altijd een beetje disco. En toen hoorde ik dit nummer, toen dacht ik, nou, dat is even lekker, zeg hé. Oogjes dicht en dan luisteren naar Cherish.

Ik moet dit echt niet te lang horen, want dan leg ik echt achterover. En dan vergeet ik natuurlijk weer de plaatjes aan te zetten. Ja, dan hoor je helemaal niks meer gelijk. Cool in the Gang en Cherish. Laten we maar eens een beetje op gaan voeren, want ja, ik val bijna uit slaap. Doe met dit nummer van TenCC. Hier zijn de Rubber Bullets. Ja, je hoort hem zo weinig op de radio. Ik denk, nou, dan ga ik hem maar even draaien. Gewoon een lekker nummertje hier, toch? En het duurt lekker lang, hoor. Ja, hij duurt 5 minuten. Maar we gaan kijken hoe dan heel lang gaat.

Nou, ik weet zeker dat iedereen nou klaarwakker is. Rubber Bullets. Van NCC. Nou, eindelijk afgelopen. Eindelijk. Gaan we eindelijk iets zien. Het blijft wel een beetje in de rock, maar wel een beetje rustiger. Ja, als je naar de player kijkt op onze website, dan zie je zo wat voor platen we gaan draaien. The Cars. My Best Friend's Girl. Wat heeft hij daarmee?

zou je wel willen, hè? Het vriendinnetje van je vriend en dan vragen. Of zeggen van, ik heb liever dat ze bij mij is. Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk. My Best Friend's Girl van The Cars. Wat een heerlijk nummer toch, hè? Ik zeg altijd mij van, we zijn er bijna doorheen door dit uur. Maar we hebben ook nog de Cats voor je. Uit 1967. Sure, he's a cat.

uit Volendam, deze heren van de Cats. And sure, he's a cat. De laatste, tot aan de klokken van 10 uur, is dit nummer van Herman.

0: Ja, we zeiden vroeger altijd brood. Ja, Herman natuurlijk heeft het gewonnen. Hey, we gaan naar de klokken van 10 uur. Tot zo.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse Jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluiten bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Nou, ik betwijfel dat Alexander Kulli niet meer drinkt en niet meer rookt. Wat denk jij ervan, Otto?
1: Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Nee, ik durf er geen ja en geen nee op te zeggen, eerlijk gezegd.
0: Oké.
2: Die twee.
0: Hallo, daar zijn we weer.
2: En de hits van toen.
0: Oh, die zijn er ook al bij.
2: 70s, 80s en 90s.
0: Nou, dat mag ook wel eens een nummer van de jaren 50.
3: Je koffie?
0: Ja, nee, die heb ik net op. Laten we daar nog even mee beginnen.
1: Nou, zeker.
0: Lekkere muziek hebben we het afgelopen uur natuurlijk gehad. Heb je niet geluisterd, dan heb jij pech gehad. Dan. Het was heerlijke muziek.
1: Een heel bijzonder goedemorgen voor iedereen waar je ook vandaan bent. We gaan de komende twee uur weer gewoon een gezellige rommel maken met de 60s, 70s, 80s, 90s. Noem het maar op. En als je mee wilt doen, dan mag dat. Dan schrijf je gewoon je verzoekje in.
0: Ja, natuurlijk.
1: En gelukkig de zon schijnt weer. En het weekend is goed begonnen door Feyenoord, door een fantastische overwinning op AZ. En Feyenoord staat momenteel nummer 1 in de competitie.
0: Oh, nou, dan...
1: Dus dat is leuk. En onze grote concurrent uit 020, die heeft opnieuw punten verspeeld. Dus dat is ook heel gunstig.
0: Ach.
1: Dus ons weekend is weer goed. Ja, en ik weet zeker dat Henkie heeft gisteren zitten juichen samen met kleine
0: Nou,
1: Henkie.
0: Dat weet ik niet. Henk is van Ajax, hoor.
1: Nee.
0: Toch niet?
1: Nee, dat is vloek in de kerk wat je nou doet.
0: Oh,
1: op zondagochtend.
0: Oh, nou, dat doe ik dat niet meer. Nee, ja, dat maakte mij ook helemaal niet uit. Je hoorde dus Alexander Kulli met I Drink Again. I Never Drink Again.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, die man die drinkt nog steeds. Maar goed, dat maakt mij allemaal helemaal niet uit. Maar we gaan lekker door met muziek. Ik heb een ouwtje hier van 1958.
1: Ah, die is mooi, zeg. Die is heel mooi.
0: Ja, jij zegt 60, 70, 80. Ik denk
1: ja, natuurlijk. Maar meestal, omdat dat meestal het formaat is en af en toe een uitschieter naar de 50 en ook naar een...
0: Nee, verder dan de jaren 90 wil ik niet gaan.
1: Nee.
0: Maar we gaan even lekker luisteren.
1: Dat bedoel ik ook.
0: Even lekker naar Buonasera, Señorita.

0: Nou, dat was wel een heerlijk plaatje, man.
1: Ja.
0: Hij duurt wel heel erg kort, vind ik. 3 minuten. Nou ja, is eigenlijk niet kort, hè? Want plaatjes van vroeger die waren allemaal rond de 2 minuten.
1: Ja, zeker. Nee, in die tijd was ik nog een kleine jongen. Toen liep ik in mijn korte broek buiten rond.
0: In je korte broek?
1: Ja, tuurlijk. Nee. Voetballen en alles, tuurlijk.
0: Oh, ja, maar dat doe je nou nog. Je loopt nou nog in je korte broek buiten. Dus als het mooi weer is dan. Hè,
1: ja,
0: het,
1: nou, dat maakt niet uit.
0: Nee, we hebben lekkere muziek voor je. En Henk,
1: nou,
0: is
1: zeker.
0: Ook weer
1: Henk is ook weer. Goedemorgen, jongen.
0: Ja, Henk is ook weer bij de partij natuurlijk. En Charles ook, zag
1: ja,
0: ik.
1: Ja, oké.
0: Okay. Richting van hem. Dus ja, dan krijg ik via mijn WhatsApp binnen. Dus niet daar, maar daar. Ja. Precies aan de andere kant. Maar dat maakt niet uit, want we hebben alles open staan. Nou, dus mocht je verzoekplaat hebben, je weet
1: ga je gang, zou ik zeggen.
0: Ja, druk gewoon op de button contact op de website. En daar zie je alles staan. En dan kan je heen bellen, appen, schrijven. Ja, nou ja, god, je mag ook informatie doorgeven. Dat maakt niet uit.
1: Ah ja, als er wat is, dat er ergens wat te doen is bij jou in de buurt, wat leuk is voor de mensen, geef het gerust door. En dan kijken wij of het, wat we ermee kunnen doen.
0: Ja, ga je beginnen met het plaatje van de jaren 60 of het plaatje van de jaren 70?
1: Nou, zal ik de jaren 60 pakken?
0: Ja, dat moet jij weten.
1: Conny Vrouwbroes met twee kleine Italianen.
0: Nou ja, Alto, jouw Italiaans is niet echt goed.

0: Zo zo, zwijg kleine Italianen.
1: Van Connie Vuilbroes.
0: Ja, nou ja, god. Het is een ouwetje trouwens, hè?
1: Ja, zeker. Uit de jaren 60.
0: Ja, nou ja, begin jaren 60. Toen was ik 1 jaar. Ja. Maar goed, doet dat niet toe hoe oud ik was natuurlijk. He, want iedereen zal het nu ondertussen wel weten.
1: Ja, maar we hebben nog veel meer moois voor je in petto de komende tijd.
0: Oh ja, ik heb hier een nummertje van Cannon Heat. Going up the country. Maar het is niet echt country, het is weer een beetje rockachtig dit. Het is 10:15. Op naar de top 4 van Henk Rijn. Ja, dat moet ik bij zijn. Vind ik wel leuk.

0: Ik maakte een kleine opmerking. Ik zeg gewoon voor je het eerste uur te rijden. Toen zegt hij beter dan u. Oh, hij toch.
1: Ik wou een bandiet, joh. Zullen we het toch vier maar overslaan dan?
0: Nee, nee.
1: Voor het straf.
0: Nee, dan draaien we er maar twee.
1: Voor straf.
0: Nee, dan draaien we er gewoon twee. Twee strafpunten.
1: Nee, maar we kunnen wel lachen. Kunnen er wel om lachen, Henk. Ja, je blijft toch een oude bandiet en je hoort toch gewoon ook bij ons. Hè?
0: Nou ja, kijk, er zijn veel mensen die zeggen van, oh, dat eerste uurtje, dat vond ik wel beter dan het uurtje wat er nu komt. Maar ja, goed.
1: Ieder zijn smaak, ja, tuurlijk.
0: Ja, daarom dus.
1: En we gaan eens even kijken bij Harpo. Dat hele lekkere nummertje, ja, met Movie Star. Een heel leuk nummer is dat trouwens.
0: Kijk jij wel eens naar boven?
1: Ja.
0: In de avond?
1: Ja.
0: Nou, dan zie je hem.

0: Wist jij trouwens dat dit een van de favorieten van Roel Azaro was?
1: Ja, dat weet ik.
0: Hij had hem afgelopen week heeft hij hem gedraaid en 3 weken daarvoor had hij hem gedraaid.
1: Oké. Okay.
0: En toen hij hier pas begon, begon hij merken ook nog een keertje. Dus
1: ja, zeker.
0: Al,
1: zeker. En trouwens, ja? Voor de natuurliefhebbers was er vannacht in delen van Nederland weer iets bijzonders te zien.
0: Oh, wat dan?
1: Het Noorderlicht was weer te zien.
0: Oh.
1: Dus in bepaalde delen van Nederland.
0: Oh.
1: Vooral in het noorden en noordoosten van het land.
0: Ja, weet jij trouwens al we vroeger dat programma nog hadden, Noorderlicht?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, met Hansen was dat.
1: Ja,
0: helaas is Hansen niet meer.
1: Hey, zeker, en dat was een perfect programma.
0: Ja, met een heleboel informatie er ook tussendoor.
1: Zeker.
0: Ook grapjes tussendoor.
1: Ja.
0: Maar meestal ging het een beetje over informatie en zo, hè, bij Hansen altijd. Dat, en dan hadden we ook nog het Berenteam, ken je dat?
1: Ja.
0: Berenteam, joh, ja, man. Ja.
1: Dat was ook maar lachen, hoor.
0: Dat was lachen. Die kwamen ondertussen allemaal...
1: Die waren compleet gestoord, maar wel in de prettige zin van het woord.
0: Ja, en toen hadden we... even kijken, hoe heette die ook alweer? Sjoerd Tegelaar, die bakker.
1: Ja.
0: Ja, die kwam elk weekend kwam die broodjes en gebak brengen.
1: Ja, dat weet ik nog goed.
0: Ja, die ken ik ook nog heel goed. Die andere, die heette Tegelaar of zoiets. Ja, ze hoorden dan weer in die Tegelaar of zoiets. Maar er waren 2 leuke gasten. Die kwamen altijd broodjes brengen, gebakjes en al dat soort toestanden.
1: Ja.
0: Ik wou dat het vandaag ook was, zo was.
1: Ja.
0: Dat de bakkerlijst...
1: Nou, misschien is hij er nog wel.
0: Nee, ik denk het niet meer.
1: Nee?
0: Nee, ze waren toen al een beetje rond, ik denk 30, 40.
1: Ja.
0: Nee, dan is het een beetje over, denk ik, voor die
1: team. Ja, zeker.
0: Maar ik heb ook helemaal geen berichten meer gehad nadat Radio Amerika gestopt was.
1: Nee, logisch, dan valt het een beetje uit elkaar.
0: Ja.
1: Maar toch zie ik weer een hoop oude bekenden terugkomen.
0: Oh, jawel.
1: Dus dat is ook wel leuk. En ik word ook op straat aangesproken door mensen.
0: Oh.
1: Ja, wij luisteren wel mee, maar we sturen geen verzoekers. We vinden van mooi zo de muziek.
0: Dus, natuurlijk, de muziek die ze...
1: Dus dat is ook wel weer positief.
0: Ja.
1: En er zijn verschillende zaken op Rotterdam, bij mij op Zuid, die ons aan hebben staan.
0: Ja, die kroeg, hè, op die hoek, hè, geloof ik.
1: Ja.
0: Die hebben ons ook altijd aan staan. Ja, dus er zijn er nog veel meer, hoor. Want ik ga even terug naar vroeger. Vroeger stond er bij, even kijken hoor, bij wie was dat ook weer, bij Temeulen, geloof ik, stond die ook op bepaalde afdelingen gewoon.
1: Ja.
0: Dat vond ik wel leuk, maar ja.
1: Ja.
0: Toen was de Meulen er ineens niet meer, toen was Radio meer.
1: En ook bij onze oude vriend van Jessie Girl, daar liep hij op de lijnbaan.
0: Ja.
1: En dan hoorde je ineens onze muziek uit de speakers.
0: Ja, Jessie Girl had je en je had die andere, hoe heet die ook alweer? Ja. Die tweedehandskleding, hoe heette die nou?
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Doet er verder niet toe, die zal het er meent.
1: Dat was een mooie tijd, hè?
0: G-Fashion, nou weet ik het.
1: Ja.
0: Ja, die bestaan nog steeds, hè, G-Fashion.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Mocht je oude...
1: Maar wat een heerlijke tijd was dat, hè?
0: Nou, hé. Hey. Maar we gaan weer even terug naar de
1: muziek. We gaan weer terug naar deze tijd en met muziek. Ik denk dat je toch weer wat gevonden hebt voor ons.
0: Ja, nou dat weet ik wel zeker. 3, even kijken hoor, 7 minuten voor 10:30. Ik ga een lekker nummertje drijven van Dave Edmunds. I Hear You Knocking.

0: Nou, die DHS, die hoor je kloppen, mij.
1: Zeker. Ik heb hem net gehoord op de deur.
0: Nou, dan moet je even wachten. Want 5 december komt Sinterklaas op.
1: Ja, zeker.
0: Gaat hij op die deur bonken.
1: We hebben nog één te gaan voor de top 4 van Henk. En die ziet er weer heel goed uit. Dat kan ik je zomaar vertellen. Dat doen we met Cheek en Your Love.
0: Even over voorproefje.

0: eigenlijk, als ik naar die titel kijk, Your Love, dan denk ik gelijk aan een andere groep.
1: Ja.
0: Dan denk ik niet aan Chic. Nee, dan denk ik aan Lips Incorporated.
1: Ook, inderdaad. Ja, die hebben hem ook gezongen, ja.
0: Dus, nou, niet hetzelfde, hoor.
1: Maar, nee, maar wel die...
0: Beetje de titel, ja. Hey, ja. Zullen we eens even gaan kijken of dat... Of dat Henk nu aan de beurt is.
1: Ja, laten we het maar doen, hè.
0: Ja, nou ja, dan doen we dat. We gaan lekker beginnen met...
1: Jouw tijd, oom Henk.
0: Ja, jouw tijd.
2: Zondagochtend rond 10:30. De top 4 van Henk Vreven.
0: En dan beginnen we met dit nummer van Jar Boys and People. En dan stopt de music. En dat gaan we zeker niet doen.

0: Het waren weer vier mooie nummers. It's My Life van Talk Talk. En daar hadden we The Human Nature van Michael Jackson. En ja, op nummer 2 stond natuurlijk Casey and the Sunshine Band met I'm Your Boogeyman. En op nummer 1 van Henk, Your Boy and People's and Don't Stop the Music. En daar heb ik heel goed over nagedacht. Om dat plaatje als eerste te draaien. Maar dat gaan we ook niet doen, hè, de muziek stoppen. Want we gaan gewoon lekker door met muziek. En ja, ik heb ook een heerlijk nummertje, Otto.
1: Ja, dat zie ik. En de stopveer was prima, Henk. Je hebt goed je best gedaan.
0: Ja, dit keer. Ja, ik vond het heerlijke muziek.
1: Dit keer krijgt hij een zoen van de juffrouw, niet van mij.
0: Van de juffrouw. Ja, maar Henk haat die juffrouw school.
1: Nou, ja, omdat hij ondeugend was in de klas.
0: Ja, nou ja, goed. We gaan lekker door met een nummertje van de Doobie Brothers. En hier is What a Fool's Belief. Ja, wat je gaat geloven als je een beetje gek bent. Ja, dat weet ik ook niet. Het is 13 minuten voor 11.

0: Een lekker nummertje van Michael McDonald. Oh nee, dat doen we gewoon. Ja, nou ja, dat is ook Michael McDonald hier natuurlijk. What a fool's belief.
1: Ja, en inmiddels is het alweer 9 minuutjes voor de klok voor 10. Wat gaat de tijd toch hard als het gezellig is, hè?
0: Als het gezellig is, ja. Als je het niet naar je zin hebt, dan is het net.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, we hebben nog een aantal nummertjes.
1: Ik heb ook een hele mooie uit lang vervlogen tijden.
0: Oh.
1: En doe met Emily Harris en Mr. Sandman.
0: Oh, dat is een lekker nummertje, ja.
1: Lekker heerlijk zo. Lekker genieten van de muziek.
0: Even lekker zo naar de klokken van 11 uur werken.

0: Oh, die missen ze allemaal.
1: Ja, zeker. Die was wat, hè?
0: Nou, inderdaad, ja. Ik vroeg veel gemaakt, trouwens.
1: Nou,
0: was
1: zeker.
0: Was bij het Kralingsplas. Oh, lekker, nummer.

0: Otto. Ja. Otto, oh, jij dacht dat je slaap
1: ja, nee, nee, nee, nee. Ik zat met in mijn kraagje wel slaap. Maar goed, we hebben er nog één te gaan. Ja. Ik zou zeggen, tot na de klok van 11. We sluiten af het eerste uur met Q65 en N.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Volgens CENTCOM is het achtersteven van het onder Panamese vlag varende vrachtschip geraakt, waardoor het vaartuig volledig is uitgeschakeld. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. Vanmiddag om 2:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Pijnenburg vindt haar wijding een historisch en hoopvol moment. Ze volgt Dick Schoon op en is de 19e bisschop van het bisdom Haarlem. De oud-katholieke kerk splitste zich in de 18e eeuw af van de Rooms-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.

0: vijf minuutjes over elf en dan zijn we helemaal terug.
1: Terug van weg geweest.
0: Nou ja, het duurde maar kort, dat nieuws gelukkig. Je hoorde de Vares en Heaven. Must be missing an angel.
1: Dat blijft toch een heerlijke plaat, hè?
0: Ja, nou ja, goed.
1: Uit die goede oude discotijd van de jaren 70.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Dat stond ik nog in de discotheek. Je mag raden welke. Nou, dat ga je niet doen. Nee, want jij weet het gewoon niet.
1: Nee. Ik heb ook een hele mooie gevonden. Ook wel een gouden oude en ook maar een plaat die liefhebbers wel goed in de oren klinkt. We hebben het over Eric Clapton en I Shot the Sheriff.
0: Ja, dat is toch een beetje hetzelfde als Bob Marley?
1: Ja, ongeveer, ja.
0: I Shot the Sheriff.

0: Nou, ik zou het niet doen om de sheriff neer te schieten, maar goed.
1: Nee, dat moet je zeker niet doen in Amerika, want dan ga je op de stoel.
0: Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
1: Ja.
0: Eric Clapton hoorden we nou.
1: En I shot the sheriff.
0: Ik heb een lekker nummertje gevonden uit een hele goede oude tijd. Deze. Lekker stukje rock'n'roll.

0: Nou, ik ken alleen maar de gele man, jij niet?
1: Nou, zeker.
0: Ja, nou ja, hij heeft het over de Blue Moon. Ja, dat is Elvis Presley ook, Blue Christmas bijvoorbeeld. Ja, daar klopt helemaal niks van natuurlijk.
1: En wij gaan ook lekker een stukje terug in de tijd.
0: Oh.
1: James en Bobby Purvey met I'm Your Puppet. Een heel mooi nummer, luister maar lekker mee.
0: Ja, 1966. Dat staat erop.
1: Ja.
0: Ze zullen niet hierop.

0: Nou ja, goed, ik zei al een beetje slapen, maar
1: ja,
0: dat gaan we niet doen.
1: Maar goed, die oude muziek heeft toch wel wat, hè?
0: Ja, die hebben een beetje...
1: Zeker wat.
0: Ja,
1: toen werd er nog echt gezongen.
0: Ja.
1: Tegenwoordig wordt alles met zoveel instrumenten zo klaargemaakt en hoeft een artiest geweest te zingen.
0: Nou, dat hoeft niet meer hoor, want ze hebben geen drumstel meer te schrijven.
1: Nee, maar als je ze bijvoorbeeld live hoort, sommige artiesten,
0: ja,
1: nou, dat is niet om te horen.
0: Nee, kijk maar naar Madonna.
1: Onder andere.
0: Ja, nou ja, goed, er was eentje die niet live kan zingen, maar die moet ook lekker gewoon in de studio blijven.
1: Ja, en dat is het allerbeste.
0: En dan gewoon afdraaien, dan net als we dat mee staan te zingen.
1: Ja, zeker.
0: Ik ga een nummertje draaien van Quincy Jones. Ik heb hier Ain't No Corrida. En die kennen we natuurlijk ook van een ander nummer. Ja, Chess Tinkle. Ja. Dat weet ik nog heel goed uit mijn hoofd.

0: Ja, dit nummer kunnen we zorgen allemaal van Chess Tankle. Die is een beetje meer populair dan...
1: Nou, zeker, inderdaad. En die hebben we ook al vaak gehoord door deze, ook in een non-stop. Maar het is een heel lekker nummer.
0: Ja, nou, jij hebt twee in de playlist staan, maar ik weet nooit welk nummer jij wil horen eigenlijk.
1: Nee.
0: Of wat je
1: dat is altijd een verrassing met mij.
0: Ja. Nou, welke zal het worden dan?
1: We zullen maar de T-set pakken en Papa Joe.
0: T-set? Dat is de suite, hoor.
1: Of de suite bedoel ik. Zo.
0: Ja,
1: het lijkt zoveel op T-set, weet je.
0: Ja, T-set is een beetje andere muziek.
1: Ja, maar dit is inderdaad
0: de
1: suite.
0: Ja, maar maak gewoon lekker luisteren.
1: Maakt niet uit.
0: Nee, iedereen maakt wel.
1: Ik zat even verkeerd te kijken op lijstje.
0: Ja, en ik kijk toevallig recht voor me en ik zag hem staan. Ja. Nee, dat kan niet.

0: Nou, nou, die Papa Joe. Hè?
1: Ja, en de Sweet.
0: Ja, een lekker nummertje, joh. Ja, het zeker. Is 7:57, dus we hebben niet...
1: Het gaat weer een bijzonder hard, de tijd, deze morgen.
0: Ja, de playlist staat al helemaal kwijter dan 12:00. Eigenlijk om 1:00, maar ja, dat gaat niet, want...
1: Nee.
0: Ja, dan wordt het rolbaar.
1: Ja, af en toe neem ik wel eens een verrassende wending. En dan zeg Rinus, van, moet ik weer zoeken.
0: Ja, nee, ja, we zoeken altijd natuurlijk.
1: Ja, maar het maakt niet uit. Het
0: lijstje is klaar, maar... Ja,
1: dan denk, denk je soms weer, als je een lijstje denk je, hey, die ontbreken nog aan, die zou ik ook wel willen horen.
0: Ja,
1: maar goed, dan doen we dat gewoon, hè?
0: Ja, dan schrijven we de andere weer door naar de andere maand.
1: Ja.
0: Andere week, sorry.
1: Ja.
0: Andere maand. Of,
1: ja, kan ook. Het is zo november, hoor. Dus,
0: ja, dus, nou ja, goed. Anders pak ik ze gewoon bij tussen koffie en lunch of zo.
1: Ja, en anders gebruik jij ze door de week maar.
0: Ja, dat bedoel ik. We gaan dus even lekker op die house tour uit de jaren 90. Doe met Snap.

0: Ja, het is de dance remix hoor. Dus het is niet. Maar het is wel gewoon snel.
1: Iedereen is gelijk weer helemaal klaar wakker in de studio.
0: Ja, die hebben gewoon op die tafel gedaan.
1: Ja, zeker.
0: Ik zag geen internet.
1: En trouwens, voor de dansliefhebbers heb ik goed nieuws.
0: Oh.
1: De onderhandelingen over terugkeer van de dance parade zijn in een gevorderd stadium.
0: Oh.
1: Dus, en er zijn ook al wat sponsors bekend die daar mee aan mee willen werken.
0: Oh, dat
1: dus ja, dus de kans zit erin dat de dance parade volgend jaar terugkomt. Die zit erin.
0: Oh, nou ja, goed. Dan,
1: en ik heb van de week toevallig oude beelden zitten bekijken van de dance parade. Wat was dat toch mooi, hè?
0: Nou ja, die tijd was echt mooi. Maar ja, goed. Ja, ja als het er te veel kabaal bij maken, ja, dan is het ook gelijk het einde.
1: Nee, maar kijk, bij ieder evenement heb je een paar vervelende elementen.
0: Ja, nou ja, die moet je tussen mij pikken. En mochten ze niet hier vandaan komen, dus niet uit Nederland eigenlijk, dan moeten ze gewoon gelijk de grens
1: overzetten. Maar we hebben nog een hele lekkere te gaan. Oh. De Ohio Players en Fire.
0: Nou, dat

0: Down Fire, ja.
1: Van de Ohio Players.
0: Ja, goed, ik dacht van nou, ik steek een kaarsje aan, dat is ook vuur, toch?
1: Ja, zeker, ja. Inderdaad.
0: Maar ja, het is nog geen kerst, dus ja, ik denk wel...
1: Dat is goed, we denken aan een oud-Hollandstaag nummer. Zet de kaars voor je raam vannacht.
0: Van Rob de Nijs.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat is een mooi nummer trouwens. Dat, ja. Dat weet ik nog wel, dat nummer heb ik regelmatig gedraaid vroeger, maar ja.
1: Ja, dat weet ik.
0: Maar dat kan je nu eigenlijk nog niet doen, want dan moet je wachten tot de kerst, hè?
1: Met, nou, waarom? Je kan die kaars er altijd neerzetten.
0: Ja, maar voor wie?
1: Voor jezelf.
0: Voor mezelf, ja. Dus, als ik een kaars op mijn raam zet, dan vliegen we een lamellen in de fik.
1: Nou, ja, dan trek je de lamellen even omhoog.
0: Ja, nou ja.
1: Of opzij.
0: Ja, nee, opzij gaan.
1: Er valt altijd een oplossing te vinden.
0: Ja, nee, dat doe ik me liever niet. Want dan kijken de buren weer naar binnen.
1: Ja.
0: Nou, die heb ik niet.
1: Nou, dan moeten ze een goede verrekijker hebben.
0: Ja, nou ja. Als jij aan de overkant zit, kan je maar zien.
1: Ja.
0: Dus ja, als jij zo'n mooie verrekijker hebt. Nee. Laten we dat maar niet doen.
1: Nee, laten we ons maar lekker gezellig bij de muziek houden. Om 3 minuutjes over 11:30 op deze zondag, de 11 oktober.
0: Nou ja, god. Oké. Nou ja, we gaan maar lekker door met muziek van... Atheist of Honey, en die hebben het over Boogie, Oogie, Oogie. Ja, dat is een lekkere gouden oude danceclass. Ik denk, ik zal het ooit eens eentje van een cd'tje aftrekken, ik denk. Ach, waarom ook. En mocht je ook een lekker nummertje hebben wat je graag wil horen, stuurt het en wij draaien hem gelijk. Gelijk. We wachten eerst tot het nummer afgelopen is en dan draaien we erachteraan. Je hebt nog even de tijd.

0: Nou, je hebt lang genoeg gedanst met je boogie oei oei.
1: Ja. Maar heerlijke muziek trouwens dit ook.
0: Ja, maar hij duurde 5 minuten. Beetje, ja, we hadden het een beetje te lang uit voor. Ja. Ik denk, ach, wat lekker zeg, hè. Dit nummer. Maar ik zie dat jij ook weer iets grandioos klaar hebt staan.
1: Ja, zeker. En een plaat die ook wel veel gedraaid werd.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja.
1: En we hebben het over de Tam Tam Club. En dat schitterende nummer, waar ik ook overigens heel grote fan van ben, van dit nummer. Wordy Rapping Hood.
0: Ja, 1980. Lekker joh. Hoor eens even, hij is aan het tikken.
1: Lekker wakker blijven met Radio Amerika.
0: Wat voor brief is hij aan het schrijven?
1: Ja.
0: Even kijken. Ja, ja, ja, ik zie dat wel naar voren komen. Ja. Oké, okay, nee, ga maar luisteren.

0: Nou, dat was hem weer.
1: Ja.
0: Ja, de Do I Diddy Diddy Diddy Diddy.
1: Ja, van de en de Dolly Dots hebben hem ook een keer gezongen, deze.
0: Ja, maar dat is daarna allemaal.
1: Ja, ja, maar dit was goed.
0: Ja, maar dit is gewoon het origineel. Dat vind ik altijd veel mooier. Dus ja, ach, wat maken daar joh.
1: We gaan even een stukje naar het zuiden.
0: Oh.
1: En dat doen we met Toto van het nummer Afrika. Nee, Toto van het album Via. Het vierde album van Toto en dan Afrika.
0: Oh. Ja, nou ja, goed, je zegt het maar hoor. Ik druk knoppen pas in als jij je ging omhoog. Zo werkt dat hier in de studio. Hè. Dan zegt Otto, oké, nu. En dan starten we maar. Maar we gaan lekker luisteren. We gaan even kijken of dat in Afrika nog wat te beleven is.
1: Ja, zeker.
0: Mooi weer, dat weet ik wel. Niet altijd, maar als het daar regent, dan regent het ook goed.

0: En dan waren we geweest, Otto.
1: Ja, in Afrika.
0: In Afrika.
1: Met Toto.
0: Ja, nou ja, dat was een lekker nummer hoor, dit.
1: Nou, zo. Zeker. Ze hebben wel meer mooie muziek gemaakt hoor. Onder andere het nummer Rosanna.
0: Ja, ja. En,
1: ja, ze hebben en nog wel een aantal andere.
0: Ze hadden een paar met vrouwennamen erin, dat
1: ja,
0: weet ik wel.
1: Ja, zeker.
0: Dus, maar ja, goed. Ja, nou ja, we hoorden die. Ik ga lekker andere muziek draaien nu, want... ja. Ja, we hebben nu een beetje... We hebben nog 8 minuutjes.
1: Ja, moeten we even vol zien te maken. Maar dat gaat ons lukken.
0: Jawel, maar dan wil ik dit een beetje nog even draaien.
1: Ja.
0: Van de Shalemai. Dus I Can Make You Feel Good. En die hebben heel wat muziek gemaakt. En mooie muziek.
1: Daar ben ik het mee eens.
0: Ja.

0: wou net nog zeggen, ik wou eerst dat in mijn bedrijf van Take That to the Bank. Ik dacht, nou, ik vind dit even veel mooier, jij niet?
1: Nou, zeker, zeker.
0: Hé, maar we hebben er nog eentje, Otto.
1: Ja, en het is weer tijd om te gaan. Voor mij dan tenminste.
0: Ja, nou ja, voor mij
1: Oké, ik dank iedereen voor het luisteren. Het was weer bijzonder gezellig deze zondag in de studio hier bij Radio America. Wat mij betreft, tot volgende week zondag om de klok van 10, hè, dan ben ik weer bij je. En natuurlijk iedereen heel veel plezier met de collega's vandaag en de rest van de week. En we hebben er nog één, Kid Creole and the Coconuts. Annie, I'm not your daddy.
0: Nou, kom wel uit. Ik ben er morgenochtend weer tussen 10 en 12. Gaan we weer twee uurtjes lekker muziek draaien uit die vervlogen tijden. Dat we altijd doen natuurlijk. Alleen in de non-stop, hè, tegenwoordig nieuwe muziek. De rest, allemaal oud. Alle die jokjes draaien hetzelfde een beetje als wij. Lekker 70s, 80s, 90s, af en toe nog een zerootje tussendoor. Maar goed, hierna Roa Zaro en het Muziekmuseum. Hey, tot morgen.

0: Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de beide daders van de afzonderlijke incidenten kwamen om. In Erie schoot een 45-jarige man meerdere leden van zijn familie en een vriendin neer. En ook in Douglas lijkt het om een gezinsmoord te gaan. Daar had de neergeschoten vrouw kort voor de schietpartij de politie nog gebeld en geklaagd over het feit dat haar man binnen aan het roken was. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Hiermee wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap. In Oldebroek was door het dit jaar aangetreden conservatieve gemeentebestuur bepaald dat de gemeente de vlag niet meer zou hijsen. Daarop deden verschillende mensen het zelf, maar nu zijn er dus meerdere verdwenen. De politie roept op om aangifte te doen van diefstal. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
0: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio America Rotterdam. Radio America.

beste hits van toen. Nu bij jou in de buurt. Dit is het Muziekmuseum. Is het Muziekmuseum.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het kan sabotage of kattenkwaad zijn. Spoorbeheerder ProRail zegt er zeker van te zijn dat het opzet was, maar heeft geen idee over het motief. Onbekenden vernielden een deur van een technische ruimte en stichtten brand waarbij tientallen kabels verschroeiden. Deze moeten vervangen worden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de 4 partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er 10.000 mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten.
3: Dit is Lula Zaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Trump maakte vrijdag een akkoord met Rusland bekend over de levering van diesel aan de VS. Buitenlandminister Berendsen noemde deze deal in het programma Buitenhof niet verstandig. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Dat meldt het Rode Kruis. Er zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodlocaties in Zuidwolde en Warfum. Eerder deze week moesten er nog een 20-tal mensen buiten de nacht doorbrengen. De capaciteit in Ter Apel staat onder druk omdat de reguliere AZC's in het land vol zitten en gemeenten te weinig noodopvang organiseren. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de 4 partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en de Nieuwe Meer is de vertraging een kwartier. Staat een auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A10, op de ring van Amsterdam, op de ring Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. Vanaf Amsterdam-West is de vertraging ongeveer 10 minuten richting Utrecht. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar is de vertraging ook bijna 10 minuten.
3: Welkom bij Hit Boulevard. 2 uur lang de allermooiste plaatjes. Dus zet je volume maar een tandje hoger. Hier is René van Elst.

Lekker hoor, deze Nederlandse Close Harmony groep uit Twente scoorde in 73 een mooie hit met het nummer. Arizona, de Buffoons waren het. En wij, jawel, wij zijn ook weer begonnen met een hit boulevard. 2 uurtjes lang hier op jouw radiostation. Mijn naam is Van Els, neem je mee in de historie van de muziek. En welke historie? Nou, ik kan je vertellen, historie uit de vorige eeuw. En laten we meteen beginnen met de Golden Earring. Die schreef met het nummer een emotioneel eerbetoon. Zanger Barry Hay schreef de tekst voor een goede vriend. Een Hells Angel die verongelukte met zijn motor. En het is een prachtig persoonlijk verhaal over vriendschap en verlies. Here is he, Going to the Run.

Een echte ethisch klassieker en wist je dat de naam van de band simpelweg de eerste letters van de achternaam Philip Hymas en Diamond waren. En de bandnaam is dus geen academische graad, maar gewoon een creatieve fonds van dit trio muzikanten. PhD, I Won't Let You Down. En deze dame kennen we wel, Donna Summer met MacArthur Park.

0: eventjes weer te draaien. Een plaatje uit 1990, een absolute klassieker. En deze hit laat de kwetsbare kant van de volkszanger horen. Wist je dat de tekst pas echt tot leven kwam voor hem toen hij zelf vader werd? Het blijft een prachtig en emotioneel eerbetoon aan het vaderschap. Dan hebben we het volgende.
1: Luister.
2: Dit is een plaat die wel de tipparade heeft gehaald.
1: Maar nooit de top 40.
2: Hij komt uit het jaar 1967.
0: Stel je voor, het is zomer van 1967. Aretha Franklin is de onbetwiste Queen of Soul. En scoort in Amerika hit na hit. Toch gebeurde er in Nederland iets vreemds. Haar single Baby I Love You kwam op 22 juli de tipparade binnen. En bleef daar maar liefst 6 weken hangen. Met een grillig verloop en een piek rond de 6e plaats. Maar hoe hard ze ook knokte, de stap naar de felbegeerde top 40 werd nooit gezet. Dat is opmerkelijk, want in de Verenigde Staten schoot het nummer naar een 4e plek in de Billboard Hot 100 en stond het zelfs bovenaan in de R&B-lijst. Waarom het niet lukte? Misschien was Nederland in 67 nog niet helemaal klaar voor de soul van Aretha. Of was de concurrentie in de tipparade simpelweg te moordend? Gelukkig bleef het nummer voortleven. Mede dankzij de film Goodfellas. Baby I Love You bewijst dat zelfs de allergrootste op een hoogtepunt soms net buiten de boot vallen in onze hitlijsten. En wat hebben we eigenlijk allemaal gemist in die jaren? Deze dus. Aretha Franklin.

is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid zijn op de A10 zelf twee rijstroken dicht richting Utrecht. De vertraging daar is 5 minuten. Op de A4 vanuit Den Haag vanaf Bad Hoeverdorp is de vertraging daardoor een kwartier.

natuurlijk van die klassieke speelfilm Grease. Geschreven door Barry Gibb van de Bee Gees. Frankie Valli en Grease was dit. Select us reclame, Missing Words.

0: Never Knew Love, oftewel Alita Adams. En die plaat kwam uit 95 en liet een verrassend speelse funky kant van haar horen. Zullen we iets, nou ja.
1: Zullen we nu iets Nederlands doen in Hit Boulevard?

0: Iedereen werd verrast in 1980, vriend en vijand, met de hit Piero, oftewel Bonnie Sinclair.
1: Zo, nu is het tijd voor een nummer van het album Alle 13 Goed.
0: Ken je dat nummer? Love Hurts van Nazareth. Het is een echte klassieker die iedereen kent, maar het verhaal erachter is best verrassend. De band komt oorspronkelijk uit Schotland en maakt in de jaren 70 furoren met een rauwe hardrock sound. Het nummer zelf is eigenlijk veel ouder. Het werd geschreven in 1960 en al door verschillende artiesten opgenomen, zoals Roy Orbison. Maar de versie van de Schotse rockers uit 1974 is veruit de bekendste. De band liet zich inspireren door een duet van Graham Parsons en Emily Lou Harris. Waar het origineel heel zoet en zacht was, gaf zanger Dan McCafferty een heel eigen gezicht met zijn kenmerkende schuurpapieren stem. Het werd een enorme wereldhit en bereikte in veel landen, waaronder Nederland en Vlaanderen, de hitlijsten. En een leuk weetje is dat het nummer in Noorwegen zo populair was dat het daar jaren later zelfs werd uitgeroepen tot de beste single aller tijden. En toch blijft de rauwe uitvoering van Nazareth voor de meeste mensen de enige echte versie. Dus zet ik hem maar eens op.

Daban viel van Cat Stevens, een prachtige volkmuziek uit 1970. We gaan eventjes richting het volgende uur. Dat doen we eventjes met onder andere de Specials en Coast Town.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. De vrouw zat op de achterbank van een auto die frontaal tegen een boom botste. Dat gebeurde om 3:15 vannacht. 2 andere inzittenden raakten gewond en moesten uit het wrak worden gezaagd. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is. De weg is afgesloten. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er zijn verschillende rijstroken van de snelweg afgesloten. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Reddingsdiensten zijn aan het zoeken, maar geven de hoop langzamerhand op dat er nog overlevenden worden gevonden. De boot met vluchtelingen uit Ethiopië was onderweg van Djibouti naar Jemen en kapseisde enkele dagen geleden. Meer dan 80 mensen hebben de ramp wel overleefd. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is alweer het tweede uur. En je luistert nog steeds naar Hit Boulevard. We gaan nog even op vol vermogen door met René van Elst. Ga nog maar even lekker zitten.

Hallo, Josephine van The Scorpions. Welkom terug bij het tweede gedeelte. Hit Boulevard, het nummer dat je net hoorde was een nummer uit 1965 van de Britse band die destijds razend populair was in de wereld. Het is een heerlijke soulklassieker, want daarmee gaan we door met Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman.

The Ape Man van de Kings. Een heerlijke plaat uit de jaren 70 met het typische vrolijke calypso-ritme. Wist je dat de tekst voor wat ophef zorgde? Want Ray Davies moest één regel opnieuw inzingen, omdat men vond dat hij iets heel anders zong dan fucking. En voor de clip moest de toetsenist zelfs in een gorillapak. Nou, dan weet je dat ook weer. Ken je Silverstar nog? De toffe track van The Four Seasons?

0: Zo, wat een kabaal op je radio. Jawel, een vergeten hit natuurlijk van T-Set en Do It Baby. Tijd voor een biografie, denk ik zo.
1: Het is weer tijd voor een biografie, waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: En vandaag duiken we even in de geschiedenis van de Nederlandse band Lucifer. Als je de naam hoort, denk je natuurlijk meteen aan die ene grote hit, House for Sale uit 75. Het liedje over een huis na een verbroken liefde is bijna 50 jaar oud en nog steeds een absolute radiofavoriet. En wat veel mensen denken is dat deze band twee enorme Nederlandse sterren voortbracht. Aan de ene kant was het de fantastische zangeres Margriet Eshuis, die na een jaar bij Lucifer een glansrijke solo-carrière opbouwde. En aan de andere kant zat niemand minder dan Henny Huisman achter de drumstel. En voordat hij uitgroeide tot de bekendste presentator van de Playbackshow, was hij dus gewoon de drummer van deze popgroep uit Zaandam. Hoewel Lucifer na een grote hit nooit meer dezelfde succes behaalde, blijft House for Sale een tijdloze klassieker die nog elk jaar in de top 2000 staat. Een mooi bewijs dat een ijzersterke hit genoeg is voor een vaste plek in de popgeschiedenis. Een echte evergreen.

Baby Come Back van de Eagles, een klassieke van deze legendarische multiculturele band uit Londen. Dan gaan we naar Alex Harvey, jawel. To Make My Life Beautiful.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat bij Leusden een file van 4 kilometer. Er ligt daar veel water op het wegdek. De vertraging is een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 20 minuten vertraging.
2: Yeah, wat gaat de tijd snel als het gezellig is.
3: Hit Boulevard. Met de grootste hits op jouw radio. Met René van Elst.

Spencer Davis Group met Give Me Some Loving. En nu een echte klassieker. Ja, het waren eigenlijk allemaal klassiekers, want we draaien alleen maar muziek uit de vorige eeuw. The Kinks, jawel, met Days. De plaat kwam in 68 uit en is inmiddels uitgegroeid tot een tijdloos nummer. Wist je trouwens dat de titel op de hoes destijds met een taalfout werd gedrukt? Ray Davies schreef het liedje als een persoonlijke afscheidsgroet aan zijn zus die naar Australië verhuisde. Here is he, Days van de Kinks.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse Meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse Meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Alexanderplein.
1: Wat een heerlijk nummer is dit toch. En zo waarheid, hè. Over de muren van het kleine orkest. En het nummer kwam oorspronkelijk uit 1983 en is een echte klassieker. Wist je dat de band het lied zelf schreef omdat ze de aangeleverde marsmuziek voor een vredesdemonstratie niets vonden? Een hond die de grens overstak, gaf Harry Jekkers uiteindelijk de inspiratie voor deze tekst. Dit is Demi Roussos en My Reason. We gaan terug naar 72. En daarna nog iets over Blondie.

0: Dit is Hit Boulevard.
1: Dan is het nu tijd voor... Waar gaat deze plaat eigenlijk over?
2: Call Me, vandaag, is een nummer van Blondie. De tekst van de iconische nummer draait om de kern van intens, bijna dwingende hunkerende naar contact in een opbloeiende romans. Het vertelt het verhaal van een ik-figuur die volledig in de ban is van een ander en diegene smeekt om de stilte te doorbreken door simpelweg de telefoon op te pakken. Debbie Harry schreef de tekst vanuit een perspectief van iemand die wacht op een teken van de persoon op wie ze verliefd is. De boodschap is simpel maar krachtig. Het gaat over de ongeduldige anticipatie en het verlangen om de relatie naar een volgend niveau te tillen. De titel

0: daar gaat het over. It's Me, Shirley was dit. De artiestennaam van Shirley Sweres. En deze klassieker uit 77 werd een grote hit. En leverde haar zelfs een Edison op. Nou, dan weet je dat ook weer. Dan zijn we zo'n beetje aan het eind van het programma. Ik heb nog één nummer te gaan. Cheek and Hanging Out. Ik heb wel eventjes de 12 ins genomen. En natuurlijk, ik ben volgende week weer bij je terug op de radio. Dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. Tot volgende week.
1: Zo, dat was het weer. Volgende week gaan we zeker weer knallen.
2: Hey Theodore, like what are we gonna do tonight, man?
3: Theodore? You ain't hanging out with me calling me no Theodore.
2: Well then Slick, I said what are we gonna do tonight, man?
3: I'm gonna get most down.
2: Oh yeah, and do what?
3: Hang out?
2: Yeah.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Meta ontkent de beschuldiging. Lula maakt zich op voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 25 oktober. Nu hij bij de eerste ronde verrassend verloor van de rechtse kandidaat Bolsonaro, zoon van de vroegere president. Een busongeluk in Turkije heeft dan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan 2 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Er is er eentje op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht. Daar is het op onthoud 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 35 minuten extra reistijd.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0.

op je radio. Je hoorde de gitaren van Nothing But Thieves. In Nederland hebben ze geen grote successen, maar ze brengen wel twee singles uit. Vorige week en de week daarvoor een singeltje. Straks nieuwe muziek van Acta and the Milk, Angel, Alec, maar ook de muziek van Benjamin, Bruno Mars, Teddy Swims, Martin Garrix. En zelfs muziek van Stevie Wonder. Hij heeft ook een nieuw singeltje. Maar het belangrijkste nieuws van de afgelopen week komt ook voorbij. En nu, Nederlands

0: We dansen op de vulkaan. Muziek van de Dijk. En ik heb zo'n idee. Altijd als ik voor de microfoon zit, dat een week eigenlijk best wel snel gaat. Of lijkt het misschien zo? Dat kan natuurlijk ook. Zometeen muziek van Agda en Dominic. Angel, maar eerst Elk.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

0: de Munnik, alsof ze nooit zijn weg geweest. En toch waren ze dat een poosje. Straks muziek van Benjamin, Dondala en... Ja, de Tweede Kamer. Er blijft nog altijd de vraag boven de markt hangen. Wat gaat de coalitie nou doen? Samenwerken met links of samenwerken met rechts? Oké. Er werd deze week gepraat in het Katshuis. Maar er is nog helemaal niks uitgekomen. Wat er nou gaat gebeuren, ja, niemand weet het. Maar wat ik wel weet, is in elk geval nu dat muziek van D.O.D. en nieuwe single.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 5 minuten. Er is een vrachtwagen met pech gestrand. De rechterrijstrook is dicht.

0: from your thing.
1: En straks muziek van Codeline, James Blunt. En de televiseringwinnaar is bekend van de week. En het werd bondgenoten in het SBS6-programma. Nou, dat had ik overigens niet verwacht. Maar even mensen konden stemmen. Dus waarschijnlijk hebben ze toch wel een heleboel fans. En die fans hebben ze online. En nu Kings of Leon.
2: Radio smeekt om hits.
3: Ladies and gentlemen, let's go!
2: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

er eentje erop. All I'll ever need in life is you. Nou, dat is mooi, want straks in uur 2 dan is er nog meer belangrijkste nieuws van afgelopen week. Maar eerst is er nog muziek van Wies

Karin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. De politie heeft een spandoek in beslag genomen en enkele demonstranten afgevoerd, meldt het ANP. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. De route wordt steeds meer begaanbaar vanwege de klimaatverandering die het ijs doet smelten. Eerder dit jaar probeerden ook 3 Chinese schepen de nieuwe verbinding uit. Die is korter en minder gevoelig voor vijandelijke aanvallen dan de zuidelijke route door het Suezkanaal. Er zijn zorgen over de impact op het milieu en de natuur. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0.

afkondigen hoeft eigenlijk niet, maar doe het toch maar. Madonna en Charlie XCX en Welcome in die 2. Met zometeen muziek van Fozia, single nummer 1. Harry Styles en Bruno Mars. Hitler. 2.0.

0: Zometeen Samuel Welton, Terry Swims. En in Spanje gaan de protesten nog altijd door. En er komen verkiezingen in Spanje in november. Nu Martin Garrix.
1: Nederland. Dendert uit je speakers.

0: Straks muziek van Chievo, maar ook Noah Kahan. En in Frankrijk gaan de protesten nog altijd door. Het is zelfs zo dat de schoolprotesten overgewaaid waren deze week naar België. Nu Purple Disco Machine.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed Kahan.

0: De internetverplichtingen zijn voorbij, maar deze week nam Lionel Messi afscheid. En hij speelde tegen Benin. Eigenlijk, ze hadden beter een ander land kunnen kiezen. Maar goed, in ieder geval, huilende Argentijnen. En hij heeft afscheid van ze genomen. Maar, nou ja, wie weet komt er in de toekomst wel iemand die nog beter is dan Messi. Het zit erop. Nu nog muziek van Ricky Martin en Rehab.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel en critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. De dreiging kwam binnen via een e-mail en wordt door de autoriteiten als uiterst serieus gezien. Volgens Poolse media zou de verdachte op sociale media al contact hebben gehad met een radicale organisatie. Maar verdere details zijn er nog niet bekendgemaakt. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Demonstranten droegen spandoeken en bandana's met teksten als "We support Hamas". De politie hield zeker 1 persoon aan, onder meer voor een spandoek waarop politici met Hitler werden vergeleken. De sfeer in de hoofdstad was grimmig en ook op een terras bij het Rembrandtplein ontstond een klein opstootje. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Het is weer zondagavond, het is net 6 uur geweest. Dankjewel voor het nieuws trouwens. Ja, je mag nu koffie gaan drinken. Ga je eten? Oké, nee, dat is ook prima. Nee, oké, goed. Nou ja, dat is allemaal. Ik ga wel een uur lang radio maken hier bij Radio Amerika. Goedenavond, dit is Election Day van Arcadia.

0: Je zou wat voor je vak nieuwslezer zijn. Zeg. Jeetje, wie nou dan ieder uur bij Radio Amerika het nieuws moeten lezen. Ik moet daar niet aan denken. We hebben deze week 75 jaar televisie in Nederland. En 75 jaar televisie mochten mensen hun favoriete programma's aangeven. Nou, onder andere Zwiebertje, hè, uit mijn periode, dan was heel populair. Als ik het zou zeggen, dan had ik toch de Fabeltjeskrant genomen, maar goed. Maar als je het over de film hebt, dan is mijn meest favoriete filmmoment Grace Jones op de Euromast. Of nee, op de, hoe heet dat, de Eiffeltoren. Bij die James Bond film. Waar deze muziek vandaan kwam. Election Day van Arcadia. Dit is trouwens de kortere versie. Want de originele versie is 8,5 minuut lang, jongens. Verschrikkelijk.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: De Leeuw.
2: Hier is de Leeuw.
1: Betere de Leeuw.

0: zijn Radio Amerika. Bij ons klinkt de muziek net even anders.
1: 1970 was het Earth and Fire and Ruby is the One. Ja jongens, ik heb een waanzinnige leuke weekend achter de rug. Gisteren, of nee, maar ja, maar was gisteren, ja. Oh, zo mooi. Maar dat vertel ik dadelijk wel.

0: Wat is dat nou? Hij stopt er in één keer zomaar mee. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Daughtry and Home. Het was van hun eerste album, Daughtry uit 2007. Ja, excuses. Ik moest heel even hoesten. Want ik ben eigenlijk snip en snip verkouden. Ik ben dat al 2 weken. En het gaat maar niet over. En ik weet dat er heel veel mensen ziek zijn. Dus blijf maar ver uit mijn buurt. Want anders word ik dadelijk zelf ook nog een keer ziek. Ja, jongens, sorry hoor. Ik kan het ook niet helpen. Ik ben maar aan de leeuw.
1: Als hey de leeuw ze niet draait.
0: Ja.
1: Dan draait hij ze niet.
0: Nee, dat klopt. Dat is helemaal juist, Luc. Oh, heerlijk. Al die nieuwe jingles hier op de radio. Jazeker. Huey Lewis at the News and Couple Days.

0: gaat hij maar door, die man, hè. Wat een buffel is dat ook. Ja, dat noemen ze buffelen als je heel snel en hard achter elkaar doorgaat. Hij heeft vreselijk veel hits gehad. Huey Lewis en The News.
1: Fris je dag. Radio Amerika.
0: Van Fris je dag. Ja, wij zijn zo fris als een hoentje vandaag. Pauw.

0: De zangeres van Bow Wow trouwens, dat is Annabel Lewin. Een Waalse naam, Wales. Dat is dat stuk in Engeland wat net zoals Schotland en Noord-Ierland en zo. Dat is onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, ja. Ze is ontdekt ooit door Malcolm McLaren. Dat was de producer en voorman, zeg maar, van de Sex Pistols. Niet dat hij zelf zong, maar wel dat hij alle hits zo'n beetje voor die gasten gemaakt heeft. Daar is ze door ontdekt. En Do You Wanna Hold Me was een hele grote hit in Nederland hier bij Radio Amerika.
1: Hij was er al in de 80's. En nu is hij er nog steeds. Peter de Leeuw. Amerika. Radio Amerika.
0: En

0: Radio Amerika met tussen 6 en 7 op deze zondagavond. De Leeuw op de radio. Buzz Gags en Lowdown.
1: De hits van toen. De hits van nu. We draaien ze allemaal. Radio Amerika.

0: toch heel opvallend hoe de muzieksmaak in de afgelopen 20 jaar veranderd is. Want zij heeft 3 jaar lang, Joss Stone waar ik het over heb, 3 jaar lang hits geproduceerd. En daarna heeft ze nog wel meer platen gemaakt. Maar ze zijn totaal niet in de hitparade terechtgekomen. Het is eigenlijk heel bijzonder. Maar ja, 20 jaar geleden was zij best wel populair in Nederland. Met deze single ook, Don't Cha Wanna Ride. In 2005 stond ze daarmee in de Nederlandse top 40. Jazeker.
1: Hey, de leeuw. Je ruikt hem al van mijlen ver.

0: Wat mooie muziek van Clouseau en Laat Me Nou Toch Niet Alleen. Nee, ik zou je niet alleen laten horen hierbij.
1: Radio Amerika.
0: Chris Rea op de radio. Oh, wat vond ik die man toch altijd fantastisch.

man die helaas veel te vroeg is overleden. Vorig jaar namelijk. Al 74-jarige leeftijd. Chris Rea, Loving You Again. Hij heeft eigenlijk maar twee hele bekende hits gehad. De eerste was natuurlijk Josephine. Dat was een bijna nummer 1 notering in 1985. Maar de mooiste vond ik van zijn hele oeuvre wat hij uitgebracht heeft. Was Fool If You Think It's Over. Die plaat zal ik vast en zeker ook nog een keer in dit programma draaien. Ik zal het even opschrijven dat ik dat niet ga vergeten. Dat ik in ieder geval jullie die plaat ook nog een keer zal laten horen. Hey, je kan schrijven naar dit programma. Heydeleeuw@gmail.com. Hey is met H-E-Y. Nou gaan we die andere mooie jingle draaien. Die Ger heeft gemaakt voor mij.

0: leven is als een dikke, volle groentesoep. Je zou toch zomaar muziek maken, jongen. Sorry hoor. Live is a bit of thrown in Tennessee, 1975.
1: Radio Amerika.
2: Radio Amerika.
0: Ja. Ja, als je van je lasagne houdt, moet je vooral geen minestrone eten natuurlijk. But silly things. Hey Jimmy!

Nederland Radio. Hij is acteur in musicals. Het is werkelijk fantastisch wat deze jongen heeft gepresteerd. Jim Buckham and The Way It Goes. Zo, je luistert een uur lang naar De Leeuw op zondag tussen 6 en 7. Ik vind het heel leuk dat je ook bij Radio Amerika naar mij wil luisteren. Want ik maak met heel veel plezier altijd dit radioprogramma. Zeker omdat ik wat vrienden heb die zo af en toe wel eens leuke jingles voor me maken. Want ik ben een jingle freak, zoals ze dat noemen. Een jingle geek. Hey, wat zei je nou? Geek? Ja, dat doet mij even herinneren aan die serie op Netflix.

0: dan te bedenken dat ze inmiddels ook alweer 26 jaar meeloopt. In 2000 had ze namelijk haar allereerste hitparadenotering, There You Go. En de Leeuw vindt deze nog steeds de allermooiste van de God is a DJ.
1: Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op jouw Radio Amerika.

0: Dat was de allerlaatste single die hij ooit uitbracht. Waiting to See You in 1986. Dan Hartman. Hij is een van de velen die slachtoffer werden van de grote AIDS-epidemie in de midden jaren 90. Hij overleed uiteindelijk aan hersentumor. Maar tussen 1986 en 1994 schreef hij wel ontiegelijk veel hits voor Tina Turner, Joe Cocker, Bonnie Tyler, Paul Young. Steve Winwood zat er ook nog bij. Dus ja, hij is best wel succesvol geweest. Maar wij missen hem allemaal, want zijn muziek was toch eigenlijk best wel gaaf om naar te luisteren. Hey, het zit er weer op voor deze zondagavond. Volgende week ben ik er weer. Ik zou zeggen, tot ziens.
1: Hey, de Leeuw.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schieten Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel. En critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Want sinds de zomerstop is hij de coureur met de meeste punten op zijn naam in de Grand Prix. Dankzij een aantal geslaagde updates aan de Red Bull-auto presteert Verstappen optimaal. Hoewel de wereldtitel ver weg blijft, hoopt de Nederlander het seizoen op meer overwinningen. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.

onze studio hier zojuist veranderd in een grote dansvloer. Blijf de heupen maar lekker bewegen, want we schakelen zo direct over naar een hele ander super swingende vibe. We gaan naar de heerlijke Surinaamse Casico Sound. Handen in de lucht, volumeknop op maximaal. Dit is de gloednieuwe single van Kankantri.

dit jaar gegarandeerd in je hoofd blijft zingen. Je hoorde hier bij Latin Radio Exotic Energy. Niemand minder dan Pantero in samenwerking met Stefano Lima met hun gloednieuwe single La La La. Kan je lekker meezingen? Blijf lekker bewegen, want de heetste Latin vibes hoor je alleen hier bij Latin Radio Exotic Energy.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. In een woning in Barneveld heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel van de gevaarlijke knallers lag in een slaapkamer opgeslagen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na meldingen over zelfgemaakte vuurwerkbommen en de vernieling van een kunstgrasveld. Al het vuurwerk is in beslag genomen en het onderzoek loopt nog. De politie sluit aanhoudingen niet uit en is verbaasd over de achterloosheid waarmee vuurwerkbommen in elkaar worden gezet. Het internationaal energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. En paus Leo XIV wordt in de komende dagen geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn long. Dat heeft het 71-jarige hoofd van de katholieke kerk zelf bekendgemaakt tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Het knobbeltje is in een vroeg stadium ontdekt en bevindt zich alleen nog in de long. Op advies van zijn artsen laat hij het weghalen. Het Vaticaan verwacht dat de Amerikaanse paus na de ingreep ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat. En dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. De herstelwerkzaamheden na een aangestoken brand gisterochtend bij Rotterdam-Delfshaven zijn sneller verlopen dan gepland. Bij die brandstichting raakten 35 kabels van het treinbeveiligingssysteem erg beschadigd. 15 waren er compleet doorgebrand. Eerst dacht ProRail mogelijk zelfs tot morgenochtend nodig te hebben met herstel en testen, maar dat valt dus mee. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31 die volgende maand in Turkije begint. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een groter regionaal conflict nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31 die volgende maand in Turkije begint. Het verdachte object dat eerder vandaag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal te zijn en geen zeemijn. Dat meldt de politie na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. Mogelijk gaat het om een oude boei. Wandelaars zagen de begroeide bal op het zand liggen en schakelden de politie in. Uit voorzorg werd een deel van het strand van Scheveningen 's middags afgezet totdat de EOD het object veilig had onderzocht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een grote regionaal conflict, nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. En ook de Saoedische luchthaven van Dammam is vanavond getroffen door een luchtaanval. Eerder werd de luchthaven van Riyadh opnieuw beschoten en voerde Saoedi-Arabië vergeldingsacties uit op de luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het dodental van de eerdere aanval gisteren op Riyadh door de Houthi-rebellen is inmiddels verder opgelopen na het overlijden vandaag van een gewonde Indiër. De autoriteiten in Dammam onderzoeken momenteel de schade en de veiligheid van de luchthaven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een grote regionaal conflict nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. En ook de Saoedische luchthaven van Dammam is vanavond getroffen door een luchtaanval. Eerder werd de luchthaven van Riyadh opnieuw beschoten en voerde Saoedi-Arabië vergeldingsacties uit op de luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het dodental van de eerdere aanval gisteren op Riyadh door de Houthi-rebellen is inmiddels verder opgelopen na het overlijden vandaag van een gewonde Indiër. De autoriteiten in Dammam onderzoeken momenteel de schade en de veiligheid van de luchthaven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n

0: the city.
1: Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
2: Tanya, Twan en Nendam, game. Nendam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle 4 de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radio.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle 4 de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden.